0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink. Yeah!

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen er 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
9: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.
10: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: is de week van het vallen, toch? De week tegen het vallen was er weer. Er was eergisteren het nieuws dat steeds meer ouderen vallen. En dan raken ze door gewond. Vallen ook doden bij. Daar vallen ook doden bij. En daarom is het de week van valpreventie of zo. Dus, nou, dat lijkt mij wel lachen om Free Falling van Tom Petty te draaien. Lijkt me, als een eerbetoon tribute, aan, aan zij die vielen. Nou, Michiel, dat is echt niet leuk. Dat kan echt niet. Hallo! Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra!
0: Op een zonnige...
3: Oh ja, zeker.
4: Zonnebril weer!
0: Woensdag. De dag begint met zon. In de middag is het in de westen wel wat bewolking. Kan ook wat regen vallen. Maar joh, temperatuur 23 graden aan zee tot 29 in het oosten vandaag.

0: woensdagochtend 30 september, de laatste dag van september. Morgen begint Rocktober. Morgenochtend zit hier Jim in de studio, Jim Voorwald. En ben ik, 's ochtends in Utrecht, op Utrecht Centraal.
1: Ja. Yeah.
0: Om daar, iedereen die me langs loopt te vragen, wat is nou eigenlijk de beste rocktrack aller tijden? Want dat is wat we dan toch zoeken voor de King 1500. Mocht je morgen ook via Utrecht Centraal gaan, zoek me even op. Of reis om, kun je uitschelen. Want dan kunnen we vast de eerste stemmen binnen jassen. Voor de Kink 1500. Die begint op maandag 19 oktober. Terwijl je klaarmaakt voor je 9 to 5. Goed om te weten dat er ook heel veel jonge ouders zijn die al een 5 to 9 shift hebben gehad. Ja, terwijl de rest van Nederland zich nog een keer omdraaide, begint voor de gemiddelde ouder de werkdag om 5 uur 's ochtends. Tegen de tijd dat non-ouders op werk achter hun bureau plaatsnemen, hebben de ouders, de jonge ouders, er al zo'n 20 verschillende taken op zitten en 2 uur aan puur huishoudelijke chaos. 2/3 van de vaders en moeders zetten de wekker standaard om 6 uur... puur om bijvoorbeeld de dagelijkse hectische zoektocht naar verdwenen schoenen en sokken voor te zijn. Dus onthoud dat er niet alleen een 9-to-5 shift bestaat, maar voor sommige mensen ook een 5-to-9 shift. En dat zijn de mensen die wij, we salute them met een kop koffie in de lucht. En zometeen

0: Dit was heel lang een soort van standaard tekst op vakantiekaarten. Nou, ze sturen niet zo heel veel vakantiekaarten meer. Het is nu eerder van... het zijn nu meer Instagram-posts. Vroeger stuurde je vakantiekaarten vanaf je vakantiedes. Wish you were here. Tegenwoordig plaats je op Instagram een foto van je knakworsten op het strand. En zeg je... Afzien hoor. Of... Kantooruitzicht van de dag. Weet je dat werk. Dan vond ik het kaartje met Wish You Were Here toch leuker. Muzikaal sowieso, want Incubus had het best leuk gedaan. Zometeen, het nieuws van 6:30, gevolgd door onder andere Violet Grohl en... Blah.
1: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 6:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen en de spoorwegvakbond is er klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen, zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. 3/4 houdt die informatie geheim, schrijft Trouw, terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 onder meer van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je door de werkzaamheden bijna een kwartier tijdverlies. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat bij Ravenstein een pechgeval. Kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat ook een pechgeval bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud en er is ook 1 rijstrook dicht.
15: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
0: Met z'n meteen de Zoetans, Violet Grohl, maar eerst

12 over half 7. Woensdag 30 september. En ik ging gisteren wat later naar huis. Ik had een lange werkdag. Voor mijn doen. En we hadden overdag natuurlijk echt heel mooi weer was. En echt ongelooflijk zomers warm. Ging nergens over. Voelde ik wel... Ja, wat was het? Hoe laat was het, joh? Ik denk... iets na 7 of zo. Hing al wel echt een cold chill in de lucht. Ik dacht wel, ja, nee, kunnen we ons wel wijsmaken. Onszelf wijs willen maken dat het nog zomer is. Maar de herfst is er echt wel, hoor. Het is ook niet van niks 30 september, morgen is het 1 oktober. Vandaag ook weer veel zon. In de loop van de dag is er in het westen wel weer bewolking. Kan ook een buitje vallen. Temperatuur weer hoog, hoor. 21 graden warm, lokaal 29 langs de oostgrens. Maar don't let yourself be fooled. De herfst komt eraan. Nog eventjes en je gaat echt weer terug naar de kast en wisselt je garderobe om. Kruip na een lange dag onder een dekentje en hoor het geluid van knisperende bladeren onder je voeten. Ik kan er nog ook weer naar uitkijken, hoor. En het geluid van deze is ook het geluid van de Kink 1500 vanaf maandag 19 oktober bij Kink. Haha. Zometeen Oasis, de Hanne, Juvenu, de Zoet.

0: like it. It's so rock and roll, but I like it. Ik krijg al een heel blij berichtje binnen van Bas.
1: Yes, Oasis, kaartjes in de pocket.
0: Ja, die gaat ze zien. Jullie volgend jaar in Amsterdam. En ook een leuk bericht van Jeroen. Goedemorgen, Michiel. Alles wat ik sinds 6 uur heb gehoord, zegt hij, kan zo de Kink 1500 in. Nou goed, onthoud dan alles maar eventjes. Ook deze, want ja, deze heeft er vorig jaar zeker nog niet in gestaan, want het is nagel nieuw. Vanaf morgenochtend 6 uur kun je weer stemmen voor de Kink 1500. Ja, deze mag er dus echt ook wel, wat mij betreft. Keo, and that's me.

0: is. En Mario Kwaitaal van het ANP gaat zo meteen in het ANP-bulletin van 7 uur proberen uit te leggen hoe dat kan. Nou, dat wil je niet missen. Gelijk erachteraan hoor je onder andere deze. Live hoor je zo meteen met Selling the Drama. Ook de nieuwe van The War on Drugs en Florence and the Machine hoor je zo meteen. Dus live The War on Drugs en Florence and the Machine komen gegarandeerd op je radio. En daarna, dat bepaal jij. Wat wil je horen? Laat hem eventjes weten. Stuur een bericht met de Kink app voor jouw Kinkstart.
1: Kink.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

0: in godsnaam met z'n allen mee bezig?
1: Wakker worden op woensdag 30 september en ook vandaag weer...
2: Zonnebril weer!
1: Ja, nou, in het westen is wel wat kans op regen. Wolking en regen. Maar verder echt zonnig en droog en vooral warm. 21 graden de Wadden en lokaal 29 langs de oostgrens.
0: En wie ben jij nou weer?
1: Even kijken, Helene is erbij. En Mark en David en Gerhard en Bas en Michiel en Stefan en Mike en Max en Wim. En Jeroen en... Nou, dan echt te veel. Heel veel mensen. Anko roept nu ook heel hard. Goedemorgen. Ja, goedemorgen terug. Net zoals ook aan Kevin en Xander... die vandaag met de klas 3 dagen op kamp gaat. Het wordt prima weer, zegt hij. Dus op naar een paar mooie dagen... en daarna lekker bijkomen in het weekend. En dat doe je dan hopelijk ook weer met de muziek van Kink. Even kijken.

0: Ik wil deze, ja. Meer koffie voor Michiel. Even kijken. Het is woensdagochtend. BNR heeft uitgezocht dat mensen die net wat minder te besteden hebben duurder uit zijn als ze een elektrische auto willen hebben. Heb je net wat meer te besteden, dan ben je goedkoper uit. Snap je het nog? Goedkopere stekkerauto's. Stekkerauto's in de goedkopere prijsklasse vallen nog altijd een stuk duurder uit dan brandstofmodellen in die prijsklasse. Terwijl prijzen in het hogere segment veel meer aan elkaar toetrekken, waardoor een luxe elektrische auto relatief gezien een betere deal is. Dus ja, als je een betaalbaar groen stadsautootje zoekt, blijft de overstap naar elektrisch rijden op die manier best een prijzige uitdaging. Veel gesnotter en gehoest, maar meestal nog geen griep. Bijna 1 op de 20 Nederlanders heeft momenteel een luchtweginfectie, en vooral het rhinovirus gaat rond. Ook influenza A en corona worden gevonden, maar beperkt. Volgens de genoemde RIVM-cijfers heeft ongeveer 1 op de 1000 mensen corona. Het griepseizoen is nog lang niet aan de beurt, maar je hoort van veel mensen om je heen nog wel ziek, zwak, misselijk. Het heerst. Ja, en dan net in het nieuws. Vandaag, 30 september, zijn de meeste mensen jarig in Nederland. En ik vond dit wel een heel leuke van ANP-lezer Mario Kwartaal.
1: Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan.
0: Ik vind het geen sluitend verhaal. Ik kan me voorstellen, als je wat jonger bent en je hoort het en je denkt, ja, maar hoezo, als stelletjes tegen elkaar aankruipen, hoezo is er dan nu ineens iedereen jarig? Mocht jij jong zijn, want het lijkt me echt leuk om dit met een jong iemand te doen, of je hebt een kind thuis zitten die dit ook niet snapt en het lijkt je leuk om met mij Mario te bellen en hem het te laten uitleggen. Mario, leg eens eventjes uit aan deze jongen van 5. Wat bedoel je daar precies mee? Dan stuur me even een berichtje. Volgens mij heb ik Mario's nummer hier. Dat lijkt me heel erg leuk om dat.
2: Goedemorgen. Dit is jouw Kingstart.
0: Lijkt me heel leuk om dat uit te horen stamelen. Dus even kijken of dat lukt. Marco!
3: Goedemorgen, jongen.
0: Hallo. Het is. Heb je je feesthoedje al op?
3: Ja, nou zeg, ga je me draaien.
0: Ik vier het feest ook namelijk. Vertel, jij hebt zojuist een bericht gestuurd. Wat is er allemaal aan de hand?
3: Pardon?
0: Wat is allemaal aan de hand?
3: 30 jaar geleden kwam Pinkerton uit. Ja. Volgens mij rond deze tijd. Weet ik niet precies meer.
0: Volgens mij 24 september. Ik ga gelijk even kijken hoor.
3: Ja, het is volgens mij eerst in Amerika en toen wereldwijd. Maar ik weet niet.
0: Maar even kijken. Ik ga nu Wikipedia. 24 september 1996.
3: Ja, zie je. Want ik kon Serena net even vlug niet vinden. Ja. Ik zal eens kijken. Maar ik denk dat ik hem in de auto heb liggen. Maar ja, ik, in het begin draaide ik hem helemaal niet.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk, was dit wel een raar album?
0: Ja.
3: Maar vooral naar die eerste, die Blue Album, hè?
0: Ja.
3: En een jaartje daarna ging ik hem toch luisteren. Dacht, ja, is eigenlijk toch wel een interessant album. En nou heb ik hem regelmatig opstaan.
0: Ja, heel veel mensen hebben dit wereldwijd meegemaakt. Het debuutalbum van Weezer was een instant hit, maar ook heel gepolijst, strak geproduceerd. Ja. Het tweede album, super rauw, ook heel persoonlijke teksten. En de ontvangst was waardeloos. De band viel bijna van ellende uit elkaar. Maar later, heel veel bands, eigenlijk had de eerste wave die zichzelf emo noemde, zeggen, ja, Pinkerton heeft ons echt. En nu is het een klassieke. Pitchfork, zo'n bekende recensie uit Amerika, gaf het eerst een 1. Ja. En bij de reissue een 10. Het is het ultieme lelijke eentje. Wat een prachtige zwaan blijkt te zijn. Ik vind het een waanzinnig goed album. En,
3: ik vind hem ook goed, want hij is in 2010 denk ik nog een keer opnieuw uitgebracht, toch?
0: Zou goed kunnen. Ik weet niet of er komt nu ook weer een belachelijk overbodig dure, zware deluxe anniversary edition vanuit Amerika aan mijn kant op. Dus volgens mij is hij wel 30 keer opnieuw uitgebracht. Lekker belangrijk! Het is een fantastisch album.
3: Jij koopt natuurlijk alles, of niet?
0: Nou, genoeg over mij, terug naar jou. Ja. Pinkerton, tweede album van Weezer, is rond deze tijd 30 jaar. Wat kan ik voor je draaien?
3: Ja, en de Good Life doe maar dan, als dat kan.
2: Kingstart.

0: Silent Vision bij Kink. Leuk om ontzettend veel toffe reacties te zien op het verhaal van zat met Marco. Over Pinkerton, het tweede Weezer-album. Meer mensen zeggen, eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Toch maar weer eens een keer luisteren. Ja, doen. En sowieso mensen die heel blij waren met het horen van The Good Life. Nou, ik ook. Ik denk mijn directe buren in dit pand iets minder. Maar ja, shit happens. Bijna 7:30 meteen bij Kink. Yarn Actor Pearl Jam komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 7:30. Kink. AMP Headlines.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16, Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of acht, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. De A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.
3: Kink, kink. Dit is het station van Massive Attack.
13: Nieuw beginners van Yard Act hoor je zo meteen. Marius, Pearl Jam en Daughter bij

Tien over half acht. Morgen is het donderdag 1 Rocktober. Dan beginnen de stembussen. Dan gaan ze open van de Kink 1500. Oktober is sinds jaardag de maand waarin de Kink 1500 op de radio is. Dat is de mooiste, dat is the most wonderful time of the year. En daarom noemen we het vanaf nu Rocktober. Dan vergeet je het nooit meer. En vanaf dit jaar doen we ook echt, daar hoef je nooit meer over na te denken. 1 oktober, 1 Rocktober, gaan de stembussen open voor de Kink 1500. Die begint dit jaar op maandag 19 Rocktober. Je kunt ook gelijk allerlei toffe dingen winnen als je stemt. Geef nou, die 2 weken zodat je kan stemmen. Elke uur maak je kans op een nagelnieuw Kink 1500 t-shirt. Want we gaan elke uur misschien wel jouw stemlijstje uitzenden. Dus dat gebeurt ook allemaal. En morgenochtend trappen we de boel echt open. Ik ben morgenochtend niet hier in de studio. Jim is hier. Jim Voorwald doet de knopjes. En ik ben morgen in Utrecht, op Utrecht Centraal. Als je daar langs moet of gewoon voor de gezelligheid komt, dan kun je daar doorgeven wat jij de beste alternative rock track alle tijden vindt. Maak je kans op leuke kleine kinkprijzen. En je helpt gelijk mee met het invoeren van de eerste stemmen voor de Kink 1500. Dus dat is morgen. Vandaag is het nog steeds hartstikke woensdag. Het is veel zon. In het westen kan er wel wat meer bewolking komen, met hier en daar nog een buitje. En het is weer belachelijk warm. 21 graden op de Wadden, lokaal 29 in het oosten. Oké, luister even heel goed. Wat is dit? Beetje de kink-variant van het geluid dit, maar dan heel makkelijk. Althans, je zou denken dat maar. Want ik denk dat jij nu in je hoofd een woord hebt van, nou, dat is dat. Nog één keer. Jij denkt nu waarschijnlijk, nou, Michiel, dat weet ik wel, dat is een helikopter. En dan zeg ik, dat is niet goed. Want je zegt namelijk niet helikopter, maar ja, het woord helikopter spreek je al je hele leven verkeerd uit. En hoe we dat wel moeten doen en waaronder het ook echt zo is, hoor je over 3 minuten in Ik Was Vandaag Jaar Oud.

0: Lekker My Chemical Romance op de radio.
1: Oh yeah, My Chemical Romance. Deze gaat even standje burenruzie, maar dan omhoog.
0: Ja, maar dan omhoog. Dat was Jelle. Ja, dit geluid. Een hefschroefvliegtuig, zeggen heel veel mensen. Ja, prima. Jeroen zegt, het klonk als een Bell Ranger variant. Okay, nu gaan we echt helemaal into... Nee, let op. Het is hoog tijd voor...
2: Ik was vandaag jaren oud.
0: Elke dag rond 15:15 word je net wat slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag gaan we de hoogte in met Sven.
3: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
3: Ja, ik was denk dat ik 35 was.
0: Huh? Hoe oud ben je nu?
3: Ik ben nu 42.
0: Oké, je loopt al een hele poos met deze bijzonder interessante kennis rond.
3: Zeker weten.
0: Nou, het is voor mij helemaal nieuw. Ik ben, hallo, goedemorgen, ik ben Michiel, ik ben 50 en ik kwam erachter dat... Nou, zeg het maar.
3: Ja, dat helicopter eigenlijk het woord is die je als helikopter moet spreken eigenlijk.
0: Wij zeggen helikopter gewoon al ons hele leven verkeerd, zeg jij.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, hoezo dan en hoezo bepaal jij dat?
3: Ja, ik bepaal dat niet. Het betaalt het Latijn en of het Griek eigenlijk. Hè? Griek, zoals we het uitgesproken worden.
0: Ja, jij zegt er in je bericht inderdaad keurig bij. Etymologische herkomst van het woord helicopiter is het Griekse helico, van spiraal of draaien, en pteron, van vleugel. Dus een draaiende vleugel, een spiraalvleugel, dat snap ik allemaal wel. Maar het is dus niet helikopter, maar helicopiter.
3: Ja, eigenlijk wel. Je kan het ook nog de pterodactylus, die vliegende dinosaurus. Die komt daar ook vandaan. De ptero is het vliegen en de dactylus is de vinger. Want ze vonden botten van alsof het hele lange vingers waren. Dus daar komt het ook vandaan.
0: Oh, wauw, inderdaad. Oké, maar elke keer als we nu zeggen, hey, kijk, een helikopter... dan mag je die persoon een pet tegen de achterhoofd verkopen en zeggen... Nee, ho. Het is helicopter.
3: Vliegt een helicopter.
0: Ja. Helicopter. Nou, ik vind het ook wel heel grappig eigenlijk. Veel leuker. Oh, kijk, een helicopter. Ja. Dank je wel voor deze prachtige... Ik was vandaag jaren oud, Sven.
3: Dank je wel. Bedankt voor bellen.
2: Ik was vandaag jaren oud.
0: Dus nee, je ziet ze niet vliegen, maar het is echt helicopter. En niet helikopter. Dat is gewoon de klemtoon ligt net even iets anders. Mooi, hè? Heb je er ook eentje voor me? Een mooie Ik was vandaag hier oud. Laat het zeker even weten. Spreek me met de King Cap en luister elke ochtend weer rond 15:15 voor een

Het is 4 minuten voor 8. Ik wil iets nieuws laten horen. Een post-punk band uit Melbourne. Ze heette Radio Free Alice. Ik weet niet wat Alice heeft gedaan, maar goed, zo heet de band wel. En Kick in the Shins is hartstikke nieuw. En wij bij King vinden hem hartstikke lekker. King.

0: heb jij over voor een schoon glaasje kraanwater?
1: Water?
0: Ja, water.
1: Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Nee. Zit er het nieuws meteen bij Mario Kwaartaal aan Pebbeltijd van 8 uur. Dat heel veel Nederlanders echt flink veel meer geld over hebben voor schoon drinkwater. En we zouden er zelfs kort voor willen douchen en zo. Hoeveel zouden we betalen voor water? Nou, je hoort het zo meteen in het ANP-bulletin. Gelijk erachteraan onder andere Bastille en ook Evanescence komt eraan.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Kink. Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Oud 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 8 uur. Kink. AMP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59... van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's.

0: 12 minuten over 8. Hallo Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Nou, wakker worden op de laatste dag van september. Wake me up when September ends is er heel vaak aangevraagd. Die komt gegarandeerd voorbij. Het verhaal erachter hoor je zo meteen rond 10 van 9 in Veenstra verteld. Morgen is het donderdag 1 Rocktober. Dan openen de stembussen voor de Kink 1500. Dan kun je laten weten wat jij de allerbeste rocktracks aller tijden vindt. En ik ga ze ook al een klein beetje bij je ophalen. Letterlijk fysiek. Want morgenochtend ben ik te vinden op Utrecht Centraal. De tijdens de ochtendshow tussen 6 en 9. Als je daar langskomt, dan kun je laten weten wat jij de beste rocktracks aller tijden vindt. En maak je ook gelijk kans op fijne Kinkprijzen. Ja, verder woensdagochtend dus hoor je zo meteen zoals gebruikelijk Ellen Gerritsen in Bellen met Ellen. Vandaag prima dag hoor. Hey, heel veel zon. In het westen is er wel wat bewolking. Kan een klein buitje vallen. Temperatuur achterlijk hoog voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het 21 graden op de Wadden. Tot 29 in het oosten.

0: Deze show is bij Kink. Everything for free. Nou, voor niks gaat er zon op mensen. Was er maar zo'n feest.
1: Bellen met Ellen.
0: Woensdagochtend is het stevast tijd in het radioprogramma om contact te leggen met Stichting No Guts No Glory. Ellen Gerritsen, directeur van de stichting. De stichting die muzikale wensen laat uitkomen voor mensen van alle leeftijden die te maken krijgen met kanker. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Ja, ging de zon maar voor niks of was er maar zo'n feest? Want jullie merken week in, week uit het uitvoeren van al die prachtige wensen. Daar is geld mee gemoeid. En laat ik hem even heel plat slaan. Ik bel jou elke week om mensen te laten kennismaken met jullie prachtige werk. En in de hoop dat er ook mensen denken, nou ja, misschien een financiële steun om die wensen daadwerkelijk werkelijkheid te laten worden, toch?
2: Dat zou heel fijn zijn.
0: Ja.
2: Of merch kopen.
0: Ja.
2: Of een knuffel adopteren, een muziekknuffel. En misschien is er wel een bedrijf dat nu denkt, hey, weet je wat, wij gaan 100 knuffels doneren en onze naam eraan verbinden. Dat is €5.000. Dat is voor een bedrijf niet zo heel erg veel. Oh. We hebben er nu bijna 190 in 2 maanden tijd uitgedeeld. Dus dat is bijna €10.000. Dus kom maar door.
0: Ja. Ja,
2: en ze blijven nu, de aanvragen komen nu dagelijks. En dat is ook mooi. En dat betekent dat er, nou ja, het is niet mooi dat het nodig is, sorry. Maar het is mooi dat mensen ons weten te vinden. En de verhalen zijn, ja, als je tussen de 3 en 8 aanvragen per dag krijgt en het ene verhaal is nog schrijnender dan het andere. Ja, met liefde sturen we ze op. Maar ik wil dit zo graag blijven doen. Dus echt alleen al daarom, alsjeblieft, steun ons. Want ik wil er heel graag voor het einde van het jaar nog honderden meer bestellen. Want ik heb dadelijk ook opnieuw, en ik heb vorige week verteld dat ik een afspraak had met het ziekenhuis in Arnhem. Ja. Die zelf contact hadden opgenomen. Ik heb dadelijk een gesprek met een ziekenhuis hier in de buurt. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat ziekenhuizen onszelf gaan benaderen. En wat ik daar mooi aan vind is dat artsen en verpleegkundigen heel erg op zoek zijn naar meer complementaire zorg bieden. En dat betekent dus meer dan de medische zorg die geboden wordt in een ziekenhuis. Maar en ondanks de beperkte tijd die het personeel vaak heeft, dat ze heel erg proactief aan het kijken zijn. Maar we willen zo graag meer bieden aan mensen die naar het ziekenhuis komen en helemaal die opgenomen worden. Alleen ja, budget ontbreekt vaak. Dus ja, ik ben nu met meerdere ziekenhuizen aan het kijken van die willen een piano voor patiënten en voor personeel. Ze willen een stapel knuffels om uit te delen aan patiënten waar het gewoon niet goed mee gaat. En waar, of de kinderen dan in dit geval. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Dus het gaat heel hard. En echt sowieso een dikke shout-out naar mensen die in de zorg werken. Want ik vind dat nog steeds een van de meest ondergewaardeerde beroepen. En ja, voordat mensen gaan appen, er zijn veel meer ondergewaardeerde beroepen. Maar ja, het is echt een roeping, hoor. Ik bedoel, je doet het ook echt niet voor het geld, verpleegkundigen zijn.
0: Nee.
2: Hey, en dan ook nog met zulke van je kinderen voor het raam zwaaien. de ruimte vinden om te denken, wat kunnen we nog meer bieden? Ja, ik vind dat echt te gek.
0: Ja.
2: En daar wil ik ook meteen op ingaan. Dan denk ik, ja, als je die mensen hebt die willen kijken hoe ze het fijner, de ervaring fijner kunnen maken in ziekenhuizen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat gewoon doen. Maar we hebben daarnaast ook hele mooie wensen uit laten komen afgelopen dagen. Mm-hmm. Vanaf vrijdag zijn dat er 5. Brigitta, die heeft haar allergrootste idool Frans Bauer ontmoet. Nou, die foto, echt kippenvel all over. Je ziet er echt helemaal stralen. En met haar zoon en schoondochter, wat uitgebreid, heeft ze gegeten en een optreden van Frans. Toen heeft ze hem ook nog ontmoet. En Frans heeft tegen haar gezegd van, als ze over, wanneer is het? Oh ja, als zij zich nog goed voelt in april, dan mag ze als zijn special guest naar zijn concert in Ahoy.
0: Nah.
2: En dan krijgt ze een kijkje achter de schermen. Ja, dat had hij net gezegd en toen werd die foto gemaakt. Dus ik zou vooral even kijken op onze Instagram, want je voelt die foto all over. Het is echt prachtig. Elke is met haar 3 kinderen en man naar Flemming geweest als VIP. Die kinderen zijn heel erg fan van de muziek van Flemming en ze zingen dat altijd met z'n allen. En zingen helpt sowieso als ze zich minder lekker voelt. En ze zaten vooraan en ze hebben ook een meet and greet gehad met Flemming. Nou, voor die kids natuurlijk fantastisch. Anke en Bart zijn dit weekend getrouwd. Anke is heel erg ziek geweest en muziek was en is heel belangrijk voor haar en voor Bart. Heeft ze er echt doorheen getrokken. En wat wij dan doen is een hele goede band regelen om tijdens die bruiloft te spelen. Hebben ze ontzettend van genoten. Saskia is met haar dochtertje naar het Tina Festival geweest. En de dochtertje is heel erg fan van Luna Sabella. Voor de ouders met jongere kinderen, die kennen haar vast. Jij denk ik niet.
0: Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik knik heel vriendelijk ja. Wat leuk.
2: Ja, wat fijn. Wat fijn. Dat is leuk om straks terug te zien op de video. Dat jij ja zit te knikken.
0: Ja.
2: Maar ook voor dat meisje natuurlijk weer fantastisch om en met mama zo'n dag te beleven. En dan ook nog op de foto mogen met je grote idool. Ja, dat is echt prachtig. En gisteren is Monique met haar grote liefde toch nog naar Anastasia geweest. Monique is heel erg ziek. En wilde per se toch nog het concert van Anastasia halen. Omdat de eerste date van haar en de man jaren en jaren geleden was bij Anastasia.
0: Wauw.
2: Ja, dit is super.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder dan.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Dat is wat we afgelopen dagen hebben gedaan.
0: Ja, ondertussen, en ik raad iedereen aan het te doen, ben ik inderdaad eventjes, heb ik mijn telefoon erbij gepakt, lekker geïnteresseerd, Michiel. Nee, Stichting
2: foto,
0: NG.
2: Hè?
0: Ja, Stichting NGNG op Instagram. Volg de stichting, want dat is al een goede. Dat is een goede daad voor de dag die je kunt doen. Als je Stichting No Guts No Glory volgt op Instagram, krijgen zij, meer volgers, daarmee meer bereik. En daardoor zijn bedrijven die misschien overwegen om te steunen, eerder gaan zeggen, met zoveel volgers, dan kunnen we niet achterblijven. Stichting NGNG, en dan moet je iets naar beneden scrollen en dan zie je inderdaad een foto van Brigitta met Frans Bauer en de wetenschap dat zij echt vlak voor de klik te horen heeft gekregen dat ze gezellig backstage een bak bami met Franske mag komen eten. Je ziet gewoon die complete die gelukzalige glimlach. Echt priceless.
2: En weet je wat ik ook zo mooi vind? Ondanks de tragedie die ze op de keel heeft, je ziet daar iemand. En dat is wat ik een van de belangrijkste dingen vind die we kunnen bieden. Als je die foto ziet, dan zie je niet een vrouw die heel erg ziek is. Dan zie je een vrouw die stralend naast haar idool staat en net een concert heeft gehad. En van haar muziek. En dat geeft haar de waardigheid terug. Daar staat niet een patiënt, maar daar staat Brigitta. Snap je wat ik bedoel?
0: Dan kan je me met één zin weer zo onderuit halen, mens. God. dat snap ik, ja. Dat snap ik.
2: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Dat vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja. Nou, mocht je nog iets van overtuiging nodig hebben, lijkt me niet. Stichting NGNG.nl en Stichting NGNG op Instagram. En dan dankjewel. Wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Fijne dag.

0: mooi bericht van Amy over deze nieuwe van Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At. Zo vet, zegt ze. Ik dacht de eerste keer wel dat onze buren een blokfluit hadden gekocht en losgingen, maar toen ik het liedje nog een keer hoorde, begreep ik dat het er gewoon in zit. Ja, dat is. Nieuws van half 9 komt eraan. Daarna onder meer Muse, Sam Fender en The Killers.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: 8:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schuemelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
12: Kink.

Vandaag is het 30 september. En de hele dag, eigenlijk al de hele week, krijg ik berichtjes, krijgen we berichtjes bij King van... maken jullie hem wel op tijd wakker, die Billy Joe Armstrong? Ja, wake me up when September ends. Vandaag staat zijn wekker dan recht. Dat is een leuk grapje natuurlijk, maar het verhaal achter het nummer is iets aangrijpender. Je hoort het zo meteen in Veenstra verteld en dat is over 7 minuten.

0: Onze vrienden van Leap, nieuwe single heet Bloodlines. 9 minuten voor 9 en dat op de laatste dag van de 9e maand. 30 september, dus we moesten hem maar eens wakker maken, nietwaar?
1: Veenstra vertelt.
0: Tegenwoordig kan hij er ook wel om lachen, hoor. Als je op 30 september eventjes Billy Joe Armstrong mentioned op Twitter... Hey, wakker worden! Dan retweet hij dat, of hij komt vaak op zelf op 29 september... met ja, ik weet het, hou die tweetjes maar voor je. Maar Wake Me Up When September Ends heeft een veel minder vrolijke basis. 1 september 1982 overleed de vader van Billy Joe aan kanker. Op de begrafenis moest Billy huilen, rende naar huis en sloot zich op in zijn kamer. Zijn moeder bleef achter om de gasten te bedanken voor de komst en alles af te sluiten. En toen ze thuis kwam, klopte ze op zijn deur. Zei ik, hey, kom je eruit? Billy Joe Armstrong zat daar verdrietig. Hij miste zijn vader. Hij kon het niet verwerken dat zijn vader er niet meer was. En het enige wat hij zei toen zijn moeder vroeg... Hey, gaat het? Kom je eruit? Maak me maar wakker zodra september voorbij is. Dat zei hij. Wake me up when September ends. Maar de tijd gaat door. En het verdriet krijgt een plaats. 7 years has gone so fast is een referentie naar de eerste band die Mike Durnt en Billy Joe Armstrong oprichtte, Sweet Children, waar uiteindelijk Green Day uit zou ontstaan. 7 jaar na het overlijden van zijn vader ontstond die band. 7 years has gone so fast. 20 years has gone so fast. Zoveel tijd zat er tussen het overlijden van Billy's vader en het schrijven van de Wake Me Up When September Ends. In 2002 schreef hij het. In eerste instantie bedoeld voor een compilatiealbum Shenanigans. Maar Billy Joe Armstrong had de tekst wel geschreven, maar dacht bij zichzelf, ik ben er nog niet klaar voor om het ook te zingen. Het zou duren tot 2005, tot American Idiot, voor dit nummer uitkwam. 7 years has gone so fast. 20 years has gone so fast. Volgend jaar is het al 40 jaar geleden. Wake me up when September ends. Nu kan ik erom lachen. Toen alles behalve.

0: Natuurlijk vandaag op de radio, maar natuurlijk ook met verhalen bij waar het eigenlijk echt over gaat. Veens heeft verteld over Green Day en Wake Me Up When September Ends. Erik Kortom is zometeen op de radio met de Kink 90s break aan kop. 3 tracks uit de jaren 90. Welke? Nou, ze zitten verstopt in deze zin. Tijdens de hongerstaking ging hij trippend als een gangster te keer totdat het sliep. Nou, dat is volgens mij wel te doen, hoor. Tijdens de hongerstaking ging hij trippend als een gangster te keer totdat het sliep. Welke 390's track zouden dat nou zijn?
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn 2 vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op, de meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. De A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.
17: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Break.
20: Woensdagmorgen, tijd voor de midweekse King Nighties Break. Komt ie, tijdens de hongerstaking. In het bakje, hè? Tijdens de hongerstaking ging hij trippend als een gangster tekeer totdat het sliep. Geen idee waar het over gaat, maar Mark en Carina wel.

Tijdens de hongerstaking ging hij trippend als een gangster tekeer totdat het sliep. Totdat het sliep, until it sleeps, Metallica, gangster trippin. Fatboy Slim en Hunger Strike, Temple of the Dog. Mark en Carina hadden dat hartstikke goed en hadden het al heel snel in de smiezen. Ja, dat is altijd wel leuk, want dan draai ik die drie platen en dan komt bij de laatste plaat, in dit geval Until It Sleeps van Metallica, komen er nog, even kijken, wie waren dat? Pieter en Josine komen nog binnen met, ja, ik weet het. Ik denk, ja, dan hebben ze alle drie al gedraaid. Dat is natuurlijk niet het spelletje. Het spelletje is heel simpel. Je bedenkt van tevoren over welke drie platen dat gaat aan de hand van een totaal idiote zin die ik voor je verzonnen heb. Dat is het spelletje. Krijgt er niks voor, behalve eeuwige roep. Zometeen, Paramore and the White Stripes. Maar eerst, lekker is deze hoor. Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.

0: zijn jam Going Underground. Paul Weller, een van de allergrootste mods uit de Engelse recente geschiedenis. Daarvoor had je natuurlijk heel veel mods, maar uit de recente geschiedenis met de jam, met Style Council, met zijn eigen solowerk. Fantastische muzikant en een goede gozer. Going Underground hoorde je The Jam. Zometeen Gorillaz, Weezer en de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kink. Dit is het station van System of a Down. Depeche Mode. En Erik Kortom.
0: Met zometeen Gorillaz, Weezer.

Incorporated Gorillaz, hoorde je. Ik heb het al wel vaker over Guns N' Roses op deze zender. Waarom? Omdat we natuurlijk, we zijn een alternative rock zender. En dan zou je denken, ja, valt Guns N' Roses daar eigenlijk onder? Niet dat het bij iets kan schelen hoor, maar soms krijg je wel eens de vraag, als je bepaalde bandjes draait of weet ik veel, ja, past dat er dan nog? Past dat er wel in? En is Guns N' Roses wel alternative rock? Of is het niet gewoon een hele grote Amerikaanse stadionrock? Ja, dat is het misschien wel. Maar het was wel een band met een behoorlijke attitude, zou ik maar zeggen. Zeker in het begin, toen ze nog jong en goddelijk en meeslepend waren. Toen moest alles stuk. Ik geloof dat Slash wel eens gezegd heeft in de aanloop naar die eerste plaat, we waren een pack of hungry wolves. En iedereen die ons in de weg stond, die kon het krijgen. Dat is behoorlijk alternatief. In zoverre dat ze hun eigen gang gingen. Guns N' Roses, Impatient.

0: Zometeen hier op Kink. Higpi, R.E.M. en Fontaine's D.C.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen.

zou kunnen komen waar wij van dachten, nou, lekker. Nou, dat is gelukt. Marianne hoorde je, Fontaine's DCX Kink XL. Zometeen Mumford & Sons en Higby. Maar eerst Bang & Blame. Die hoor je niet zo heel vaak, maar is wel lekker. Dit is R.E.M. Ik

0: Nancy Boy, hoorde je van Placebo. Brian Molko, frontman van Placebo, is natuurlijk een man die op geen enkele manier taboes schuwt. Of schuwt om het op te nemen voor mensen die in de verdrukking zitten. Zo schreef hij deze Nancy Boy voor een jongen die met wat vrouwelijke kenmerken, of althans die zich wat vrouwelijke kenmerken had aangemeten. Dat noemden we ooit wel androgyn. Tegenwoordig noemen we dat geloof ik genderfluïde, zei Oprah. Maar dat is allemaal prima. Brian Molko weet daar hele goede liedjes over te schrijven. En deze is voor eeuwig. Nancy Boy hoor je, dus Placebo. Zometeen Linkin Park en Alex Sax. Onder andere. En een klein verhaal over een 10-jarige jongen die in het nieuws komt omdat hij ging spijbelen. En wat daar dan weer het gevolg van was.
1: Kink.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.

Belong hoorde je Linkin Park. Het is 30 september, de laatste dag van deze maand. En in het verleden duikend komen we de eerste officiële John Lennon museum tegen in Tokio, dat zijn deuren sluit in 2010. Ja, Yoko Ono zei hierover dat als de geest van Lennon in de geest van Lennon moest het eigenlijk altijd in beweging blijven. Dus als een museum altijd op dezelfde plek zou blijven staan, dan wordt het zijn graf. En dat wilden ze niet. Dus het museum dat volgens mij 3 of 4 jaar daarvoor geopend was, ging in 2010 alweer dicht. Dan Disney brengt in 2008 een album uit met covers op 30 september. Nummers zijn afkomstig van de soundtrack van A Nightmare Before Christmas. Tim Burton film, die 15 jaar geleden daarvoor verscheen. De bands die de nummers vertolken op die plaats zijn Korn, Marilyn Manson, Amy Lee, bekend van Evanescence en nog heel veel meer. Uitgebracht door Disney, hè? Marilyn Manson. Hou er even rekening mee. En dan een 10-jarige jongen, ik zei het straks, komt in 2016 in het nieuws omdat hij ging spijbelen. Nou, dat gebeurt al vaker, maar hij had een goede reden. Hij kon namelijk naar een meet and greet met The Boss, a.k.a. Bruce Springsteen. Zanger schrijft een brief voor de school om het door de vingers te zien. En dat hebben ze ook gedaan. En die jongen was

0: Zometeen hier op Kink onder andere Golden Earring, Two Door Cinema Club en Pearl Jam.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
10: Zong ik dat nou?
9: Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
19: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen System of a Down, Royal Blood, maar eerst Counting Crows. Kink.

Down staat op nummer 160 in de King 1500. Hey, de King 1500. Oh ja, de King 1500, jazeker. Vanaf morgen gaan wij beginnen met Rocktober. Waarom? Als een soort voorloopje op de King 1500. Want ook morgen gaan de stembussen open voor onze hoofdmis, de King 1500. Dus maar dan allemaal morgen. System of a Down hoorde je dus in Aerials. Zometeen Two Door Cinema Club. Pearl Jam, maar eerst live. Another 45 miles is the Golden Earring.

0: Close-up en Heavy Cross. Zometeen hier op Kink. Blind Melon, Pom en een instant favoriet album van Foo Fighters van Ik Zei de Gek.
1: Kink. Fijn weekend.
2: Weekend.
1: Het weekend vier je met Kink.
2: Oh yeah.
1: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6:00 ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3:00 proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tantes verjaardag. En in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1:00. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.

0: 1000 Classic.
1: Ja, wat een Kink album Top 1000 Classic vandaag. Want But Here We Are van Foo Fighters uit 2023 is vandaag de Kink album Top 1000 Classic. Staat op nummer 99. Is 133 plekken gestegen. En ik durf je te verwedden, als je deze plaat vaker luistert, gaat hij alleen nog maar stijgen. Paar dingetjes over dit album. Het is een album gedreven door verdriet, rouw en verwerking. Zo kan je het wel noemen. Allereerst natuurlijk het overlijden van Taylor Hawkins. Wat voor iedereen een shock was, maar voor de band in zijn geheel en voor Dave Grohl in het bijzonder, omdat het zulke dikke vrienden waren. Een afgrijzelijke gebeurtenis. Daarnaast overleed de moeder van Dave ook nog eens een keertje. En die twee dingen zijn in ieder nummer, in iedere noot, in iedere woord terug te horen op deze plaat. Daarom is het een plaat die mij buitengewoon dierbaar is geworden, omdat hij echt ergens over gaat. Nou is het niet zo dat bij Foo Fighters dingen er nooit ergens over gaan. Zeker niet. Maar deze plaat is onomkeerbaar en onomstotelijk een bewijs van dat pijn en narigheid en het verwerken daarvan absoluut de mooie liedjes kan opleveren. Violet Grohl, Dave's dochter, is te horen op Show Me How. Die heb ik vorige week nog gedraaid tijdens Corvée, omdat het zo ontzettend mooi is. Om die twee met elkaar te horen zingen. Het zijn natuurlijk vader en dochter. En zingen Show Me How. Laat mij zien hoe ik verder moet in het leven. Nou, deze twee mensen mij ontvallen zijn. Dat is ook nog natuurlijk een goede vriend van Violet, Taylor Hawkins. En haar oma, de moeder van Dave. Deze plaat ademt verdriet, verwerking, rouw. En ook een heel positief ding. Want het is ook een hele positieve plaat. Het is overigens ook de eerste plaat waar Dave Grohl sinds tijden weer eens achter het drumstel plaatsnam. Omdat er nog geen nieuwe drummer was. En Taylor er natuurlijk ook niet meer was. Dus het drumwerk op deze plaat is ook nog eens een keer A-OK. But Here We Are van Foo Fighters uit 2023 is vandaag de Kink album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Under You. Maar eerst Rescued.
0: Kink album Top 1000 Classic.

luister die plaat in zijn geheel nog even een keertje. Want als je The Teacher and Rest achter elkaar hoort, dat is ongeveer bijna 11 minuten. Dat is episch. Goed, genoeg over deze plaat. Morgen een nieuwe, en wel van Nederlandse bodem. Wodan Boys, Godspeed and Go-Go is morgen de Kink Album Top 1000 Classic. Dit is De Staat en Freedom.

0: Ik wens je heel veel plezier zometeen met Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En dan is het Rocktober. Gaan we leuke dingen doen. Wat? Dat hoor je morgen.
1: Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
14: Het achterlaten.
1: praten van een moeilijke periode. Run!

Miss Heather Nova. En begin volgend jaar gaat ze op uitgebreide tour door Nederland en België. Kink. Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier op Kink tot 3 uur. Op de laatste dag van september alweer. En ook een dag waarbij je eigenlijk de hele dag gewoon wel gefeliciteerd kan zeggen. Want heel veel mensen jarig vandaag. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit namelijk de dag met gemiddeld de allerhoogste concentratie jarigen in het land. Ongeveer 44.000 mensen die vieren vandaag hun verjaardag. En ik blijf dat altijd een grappig feitje vinden. Want simpel rekensommetje, hè, ga even 9 maanden terug. Dan kom je dus uit in de kerst- en oud- en nieuwperiode. Dus de kerstvakantie is een hele vruchtbare tijd, om het zo maar te zeggen. Nou, geen verjaardagsliedjes op Kink vandaag, geen kerstliedjes. Maar wel bijvoorbeeld de allernieuwste van Nothing But Thieves. That's a different kind of happiness.

0: Vandaag dus de meeste mensen jarig. Maar ik heb net ook even gekeken op welke dag dan de minste mensen jarig zijn. En dat is volgens het CBS op 1 januari. Nou, tot zover het woensdag weetje. Zometeen op Kink. Muziek van Joan Jett, The Strokes en ook Morning Glory van Oasis.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

Melodieus liedje, 3 akkoorden. En het moest een geweldige riff hebben dat goed in het gehoor lag. Dat zei singer-songwriter over zijn nummer I Love Rock'n'Roll, Alan Merrill. Voor hem werd het nooit een hit, maar toen ging Joan Jett ermee vandoor in 1981. En nu is het gewoon een mega-klassieker. Over klassiekers gesproken. Dodgy met Good Enough komt eraan na Frans Ferdinand en

0: uit Mexico. The warning bite my tongue. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je hier helemaal het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen ook de nieuwste van Florence Road. Maar ook drie klassiekers uit die zinderende zero's in de King Zero's Break onderweg.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Jezelf overgeven aan de chaos. Let it happen. Tame Impala. Kink.

0: Kink.
1: Ja, ja.
2: Woensdagmiddag Isabel hier tot 3 uur op Kink voor weer een hele gezonde portie alternative rock. Bijvoorbeeld mijn Duitse vrienden van de Guano Apes, die komen er zo meteen aan met Open Your Eyes, ook The Cooks. En nu eerst een band met een titel waar ik op dit moment een beetje bang voor ben. Ik ga al een tijdje niet meer naar de sportschool. Maar ik heb me voorgenomen dat dat gaat veranderen. Maar ik weet dat ik niet genoeg gemotiveerd ben in mijn eentje. Dus ik heb het voor het eerst in mijn leven gedaan. Tenminste, hem ingehuurd. Ik heb het nog niet met hem gedaan. In de sportschool. Met mijn personal trainer. Maar dat gaat dus deze week wel gebeuren. Personal trainer nu op Kink met Tyrus Kidd.

0: Zometeen neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. En ja, deze periode was een periode van heel veel veranderingen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van werk en inkomen. Meer daarover zometeen en dan ook 3 tracks uit die zinderende Zero's in de King Zero's Break dus.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient.

0: tijd voor de Kink Zero's Break. Ja, de Zero's, er gebeurde er een heleboel en er veranderde ook een heleboel. Ook op het gebied van werk en inkomen bijvoorbeeld. Zo kenden we tot en met 2005 de WAO. En dat was de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar in 2005 veranderde dat naar de WIA. Invoering Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. En wat was nou het grootste verschil? Nou, het grootste verschil is eigenlijk dat de focus verschoof van kijken naar wat iemand niet meer kan naar kijken wat iemand nog wel kan. Dus ja, dat was een van de veranderingen in de Zero's. We gingen van de WAO naar de WIA. En wat hadden we allemaal voor moois op het gebied van muziek in de Zero's? Nou, gelukkig een heleboel. Bijvoorbeeld de Death Cab for Cutie. Die kwamen in 2005 met Soul Meets Body. Uit 2001, Stained, It's Been a While. Die ga ik ook voor je draaien. En we trappen de Kink Zero's Break van vandaag af met The Killers. Met hun nummer uit 2004. Jenny was a friend of mine. Veel plezier daar in de Zero's.
1: Kink. Kink. Zero's Break.

Einde van de King's Heroes Break voor vandaag. Dead Cap for Cutie. Door naar het heden weer. 30 september 2026. Dit is The Haunted Youth. Forget Me.

0: Nieuwe van Florence Road, 7563. Zometeen heb ik ook nog voor je de nieuwste van The War on Drugs, Who's That? Phoebe Bridgers komt ook voorbij met de Lost Boys en natuurlijk ook hele fijne klassiekers zoals bijvoorbeeld van Nirvana en Razorlight.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. Kink.

Kink. That was The War on Drugs. En ik ben Isabel. Tot 3 uur gezellig bij hier op Kink met een gezonde portie alternative rock. En het is vandaag 30 september, dat zal je vast niet ontgaan zijn. Morgen dus 1 oktober. En dan kan je zeggen 1 oktober. Maar wij bij Kink zeggen liever 1 roktober. Ja, dan gaan we een maand lang gaan we weer extra knallen, om het zo maar te zeggen. Onder andere met de Kink 1500. En daar kan vanaf morgen op gestemd worden. En ik heb zo'n vermoeden dat de plaat die ik nu ga draaien grote kans maakt om in die lijst terecht te komen. Nirvana, All Apologies.

0: Zometeen een cover van een cover van een eeuwenoud onzinnig volksliedje. Metallica, Whiskey in a Jar, verder ook Phoebe Bridges onderweg en de Arctic Monkeys.
1: Kink.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
5: Welkoop.
7: Weet wat te doen.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.

Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys. Morgen dan begint oktober. En bij Kink is dat dan Rocktober. De hele maand staat volledig in het teken van de Kink 1500. De lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. En daarom hebben we die maand dus omgedoopt tot Rocktober. Nou, om die lijst uit te kunnen zenden, hebben we jouw stem nodig. Dat kan vanaf morgenochtend, 6 uur, kun je stemmen voor de Kink 1500. Kan je doen via de website, maar als je nou morgen in de buurt bent van Utrecht Centraal, kijk dan even goed om je heen, want Kink is daar ook aanwezig met een stand. En Michiel Veenstra die loopt daar ook rond. En die opent dan officieel de stemweken van de Kink 1500. En je kan daar dan ook op Utrecht Centraal stemmen op een track. En als je dat doet, maak je ook nog eens een keer kans op een hele leuke Kinkprijs. Dus ben je morgen in de buurt van Utrecht Centraal tussen 6 en 9? Zoek Michiel en Kink dan even op, zou ik zeggen. En anders stemmen via de site. Tot zover deze huishoudelijke mededeling. We gaan nu door met muziek. En die komt nu in de vorm van Bastille.

0: Het is tijd voor mij om de studio vrij te maken voor Stefan Koren. Ik wens je daar heel veel plezier. En ik ben hier morgen weer vanaf 12 uur. Dus ik hoop je dan weer te treffen. In de tussentijd, doe niks dat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
14: Dat wordt wat. Goedemiddag, zometeen een nieuwe Queens of the Stone Age na Guns N' Roses.
15: Kink. Goedemorgen. Oh, wacht. Het is middag.

harte gefeliciteerd! Ja, ik heb normaal gesproken niet zo heel veel met verjaardagen, maar het is 30 september. En dat is volgens de CBS de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. Dus de kans dat het vandaag klopt, dat is het groot. Lekker taart eten, een feestje vieren en vooral die nadenken over hoe je ouders de kerst voor jouw geboorte hebben doorgebracht. Where the God Girls at, de nieuwe van Queens of the Stone Age, hoorde je op Kink. Met nu de Gaslight Anthem, Old White.

0: 4. Tijd om even rust te pakken.
1: Korenslag.
0: Vind ik wel. Schuif even je spullen aan de kant. Heel even met iets anders bezig zijn dan met de werkzaamheden die je vandaag aan het doen bent. Is ook goed, hè? Daar word je productiever van. Af en toe even een pauze nemen. En een korte pauze van een paar minuten, daar zal niemand gek van opkijken op het moment dat je dat heel eventjes doet. Sterker nog, betrek ze erbij, want we gaan Korenslag spelen. Dat is een spel waarbij de vraag is of jij kan raden wat er zo op King te horen is, door te herkennen wat het koor zingt. Titel en artiest, die heb ik voor je nodig als je weet wat dit is.

0: zingt.
1: Titel en artiest, die zijn nodig om punten te verdienen in het Korenslagklassement. Als je het weet, geef het door via de Kink app. Het goede antwoord hoor je over een minuutje of drie. Net als U2 zometeen en ook Cloud Surfers.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

Service, nieuwe muziek van hun, All Kink. Over nieuwe muziek gesproken, heb je de nieuwe van Kingfisher al gehoord? Die transporteert je in één klap naar Ierland. En hij is zo fijn dat we deze week besloten hebben om hem de Kink XL te maken. Je hoort hem na Iggy Pop, eerst The White Stripes. Dit is Seven Nation Army. I'm gonna...

0: Ik heb het al vaker gezegd, ik ga het weer zeggen. Wat een ontzettend fijne band is dit. Je wordt meteen getransporteerd naar Ierland. Het is meteen gezellig, het is meteen fijn. Terwijl als je naar de tekst gaat luisteren, is het niet een hele fijne, gezellige tekst. Maar het klinkt wel allemaal vrolijk en leuk. Kingfisher, de Kink XL van deze week. De belangrijkste track van nu. How Lonely, je hoorde je. Het is bijna 4 uur, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Daarin een beetje paniek bij vliegbasis Leeuwarden. Zometeen hoor je wat daar aan de hand is. En ook de Naked FM is over een paar minuten.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Vier uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.
1: King Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de Naked and Famous. Eerst Linkin Park en Crawling.

0: Punching in the Dream, The Naked and Famous. Dit is Kink. Met zometeen de artiest die afgelopen weekend een shout-out kreeg van Madonna. Wie dat is, hoor je na onder andere Kyo. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum, dat is 30 september. Eentje die de boeken ingaat vanwege het vliegtuig dat een noodlanding moest maken nadat er een conflict ontstond tussen de piloten in de cockpit. Er wordt rekening gehouden dat een van de twee piloten het toestel bewust wilde laten neerstorten. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ook gaat het vandaag over de oud-burgemeester van Groningen die een poos geleden werd aangehouden omdat hij naast de snelweg in zijn auto zou hebben gemasturbeerd. Hij ontkent het zelf, hij zegt dat hij buikpijn had. Maar vandaag is het hoger beroep in die zaak. Eerder is hij namelijk al schuldig bevonden. Mocht de oud-burgemeester nu weer schuldig bevonden worden, dan kan hij alleen nog in cassatie. En vandaag start de Kinderboekenweek. Met als thema spot aan. Ik vond dat vroeger zo heerlijk, zo'n kinderboekenweek. Ik ben een partij voorgelezen vroeger. Echt uit al die boeken. Nou, misschien heb je ze zelf ook wel voorgelezen gekregen. Of lees je ze nu voor. Rupsje, Nooit Genoeg, Jip en Janneke. Mijn favoriet, dat was Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Vond ik fantastisch. Maar toch, hè, het is nu een kinderboekenweek anno 2026. Dat merk je toch. Er zit een themalied bij. En je merkt het ook dat ze de boeken iets gemoderniseerd hebben. Het is Kinderboekenweek met moderne variaties op oude klassiekers. Lekker voorlezen uit AI Hek je Nooit Genoeg. Of Jip slaat Janneke en 16% van de mensen vindt dat begrijpelijk. Of wat dacht je van de kleine mol die graag wil weten welke burgemeester er op zijn hoofd heeft De Kinderboekenweek 2026. Spot aan en leg die telefoon nou twee tellen weg, vlinder. Leg weg dat ding.
1: De middagjoke. De middagjoke van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je Lou Reed. Eerst een nieuwe muziek van Kyo. That's me op Kink.

Hij kreeg een shout-out van Madonna dit weekend. Heb je dat meegekregen? De MTV Video Music Awards die werden afgelopen weekend uitgereikt. En Madonna, dat was de artiest die de hele show opende met een typische Madonna-show. Dus veel dansers, veel spektakel. Een enorm toilet als decor met rijdende urinoirs en windmachines en handdrogers. Ja, zij deed daar een nummer samen met Charlie XCX. Omringd door mensen in alle vormen, maten, genders, kleuren. Zag er echt vet uit. En toen kwam op een gegeven moment het hoofd van Lou Reed op de schermen en gebeurde dit.

0: Er zijn de komende maand best wel wat kermissen te vinden in Nederland. Het valt me op bij mij in de omgeving dat er best een hoop te vinden zijn. En het grote probleem van kermissen, ze zijn hartstikke leuk natuurlijk, maar ze zijn ook ongelooflijk duur. Tenzij je goed naar 21 Pilots luistert. Daar kan het een stuk goedkoper. Leg ik je uit naar Arcade Fire zometeen. En ook Skunk en Nancy.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Half 5. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De EOD heeft geen explosief gevonden in een verdacht pakket op vliegbasis Leeuwarden. Een man legde dat neer bij de ingang, waarbij hij riep dat het een bom was. Hij is meteen aangehouden. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Die zei op het D66-partijcongres dat hij organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek wil slaan. Hij nam dat terug, maar FDF vindt zijn uitspraak een oproep tot geweld. Het incident waarbij een piloot zijn collega neerstak tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv was een jihadistische aanslagpoging. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog een graad of 25, maar er komt vanuit het zuidwesten bewolking en regen aan. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen blijft het regenen en wordt het rond de 20 graden.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie.

0: binnenkort naar een kermis gaan? Neem een microfoon mee.
1: Ja, Dit is zo'n tof verhaal.
0: 21 Pilots. Als je ze wel eens live gezien hebt, 21 Pilots, dan weet je dat ze nogal wat stunts houden. De drummer die klimt tijdens festivalshows een enorme ladder op en dan gaat hij op hoge hoogte gaat hij achter een drumstel zitten. Er komen wel eens salto's voor, bijvoorbeeld. En op een festival in Tsjechië had de band een nieuw idee. Ze kwamen namelijk aan op dat festivalterrein daar. En vlakbij het hoofdpodium stond een reuzenrad. Een enorm reuzenrad. En toen 21 Pilots dat zag, dachten ze, dat gaan we doen. Tijdens de show. Jij, Tyler Joseph, frontman van de band. Jij gaat tijdens de show een liedje zingen vanuit dat reuzenrad. En dat klinkt allemaal heel aardig en vrij simpel, maar dat heeft nogal wat voeten in aarde. Want nou ja, je kan bijvoorbeeld niet hebben dat hij in de rij moet wachten. Zoals je vaak moet bij een reuzenrad. Nou ja, hij heeft een optreden te doen, dus daar heeft hij helemaal geen tijd voor. Dus dat moet je allemaal gaan regelen. Vervolgens moet je kijken of het technisch überhaupt mogelijk is. Want ja, een microfoon met een draad, dat wordt lastig. Dus je moet met een draadloze microfoon. Maar ja, heeft hij dat bereik en haalt hij dat allemaal? Nou, dat was allemaal een behoorlijke uitdaging, maar het is gelukt. Uiteindelijk is Tyler Joseph, de frontman van de band, inderdaad dat reuzenrad ingegaan. En van bovenuit heeft hij een liedje gezongen tijdens dat optreden. En toen kwam hij ergens achter. Na afloop zei hij namelijk dit.
2: I was given a ticket and I put it in my pocket. And when I get up there, there's no one even there to like, what am I trying to think? My admission.
3: Credentials.
2: My credentials. Old pointer for you. If you walk up to a Ferris wheel with a microphone and you're just singing to yourself, I think they just let you on.
0: Stefan Kor. Hij hoeft er geen ticket te laten zien, niks. Dus ga je naar een kermis binnenkort? Neem een microfoon mee, gewoon liedjes gaan zingen. Scheelt je toch weer 7 euro voor een ritje. 21 Pilots hoor je nu.

Even if I'm wrong. Dat is de tekst die sinds vorige week op het Instagram-account van Bleach93 staat. En wat het precies betekent? Geen idee. Maar het staat er nog steeds helemaal bovenaan de pagina. Dus ja, het lijkt me dat er iets in de pijplijn zit, toch? Bij Bleach93. Je hoort ze zometeen op Kink. Eerst Tori Amos. Dit is Cornflake.

0: is zeker. Want op Instagram zijn ze lekker aan het teasen. Maar tot die tijd kunnen we deze gelukkig nog lekker vaak draaien. Maar wat een goed liedje blijft het. Figure 8 hoorde je.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen een update over de situatie in Leeuwarden. Daar was een bommelding bij een vliegbasis. Maar het lijkt mee te vallen. Je hoort zometeen de details.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, uit een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was en werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en PRO voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. PRO ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eist ook in hoger beroep een boete van €250... tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linker rijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
15: Oh, tuurlijk, weer een typische woensdagavondspits.
16: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
17: Als je op vakantie gaat, dan neem je spullen mee om even iemand anders te kunnen zijn.
18: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
19: Zometeen hoor je de Smiths, Nadia Spring en Pretty Fly for a White Guy.
18: Kink.
20: Montag lieben, glazen globen.

zijn een beetje de geluiden die ik maak als ik moet niezen, maar de nies wil niet helemaal doorzetten. Dat... Maar dan fijn. The Smiths and Big Mouth Strikes Again. Dit is King. Zometeen Kaiser Chiefs. Eerst nieuwe muziek uit Melbourne, Australië. Radio Free Alice. Kick in the shins. An echo.

0: Kink, oké. Welk liedje moet ieder kind meekrijgen? Omdat zonder dat liedje de jeugd niet compleet is.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Ik ben zelf zo ontzettend dankbaar dat mijn ouders vroeger altijd de radio aan hadden staan als ik dan thuis kwam van school, van het buitenspelen. Dan hoorde ik allemaal muziek die ik nooit eerder had gehoord. En dan vroeg ik later aan mijn vader, kun je die liedjes op een cd'tje branden? Dan kon ik het namelijk in mijn slaapkamer ook luisteren op mijn cd-spelertje. En dan zong ik alles in gebrekkig Engels mee. En sommige van die liedjes, als ik die nu hoor, dan kan ik ze nog steeds alleen maar in dat gebrekkig Engels meezingen, omdat ik de tekst nooit heb opgeslagen. Alleen de fonetisch Engelse woorden, die ken ik dan nog. Zo'n muzikale opvoeding, het is gewoon echt heel belangrijk. Daar heb je de rest van je leven nog plezier van. Maar van welk liedje zeg jij nou, dat moet ieder kind meekrijgen? Geef het door via de Kink-app. Dan roepen we zo meteen de kinderen erbij en dan laten we dat aan ze horen.
1: De muzikale opvoeding.
0: Dus welk liedje, nou stel je krijgt nu een kind, welk liedje laat je aan hem of haar horen? Geef het door via de Kink-app, krijg je zo meteen Snow Patrol. Eerst een Volbeat. Dit is Heaven Nor Hell op Kink.

0: Just say yes. Er is weinig leuker dan schaamteloos dansen in je eigen woonkamer. Ik kan me nog goed herinneren hoe mijn broertje en ik af en toe samen met mijn vader door onze woonkamer heen aan het springen waren. En dat gevoel onbeschrijfelijk is, dat weet medekinker Danny maar al te goed. Op welk liedje hij rondstuitert, dat hoor je zo meteen na Fontaine's DC. En de Cranberries.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Half zes. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze was 50 en al een tijd ziek. Cornelissen schreef bestsellers over taal en is op dit moment op tv te zien als jurylid bij De Slimste Mens. De VVD wil kleine spaarders ontzien bij de plannen met Box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Voor de kleinere spaarder zou een alternatief moeten worden gezocht, vindt ook het CDA. Steeds meer mannen halen hun leraardiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 mannen hun papiertje. Dat is het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer, van Weer Online? Het is nog een graad of 25, maar er komt vanuit het zuidwesten bewolking en regen aan. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen blijft het regenen en wordt het rond de 20 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. Kink.

0: snel, haal even de kinderen erbij. Zet ze voor de radio neer. Want we gaan ze wat bijbrengen.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Niks is zo belangrijk als een goede start krijgen. Het is elke dag al met je ontbijt, hè? Belangrijkste maaltijd van de dag. Maar dat geldt ook in een mensenleven. Want als je geen goede start krijgt, wordt het een stukje lastiger. En een muzikale opvoeding is daar zeker onderdeel van. Danny, hoeveel kinderen heb jij?
2: Ik heb 4 kinderen.
0: 4 kinderen. En jouw oudste is nu bijna 21, zeg je?
2: Ja, die is aanstaande maandag jarig. Wordt hij 21.
0: Nou, van harte alvast.
2: Dankjewel.
0: En is het nog steeds zo als deze opkomt dat hij dan... Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij als klein jongetje huppelend door de kamer ging.
2: Samen met mij, inderdaad. We stonden te springen en te doen. En hij vond het fantastisch. Ja, tegenwoordig hoor je hem natuurlijk niet zo vaak op de radio.
0: Mm-hmm. Want hij was 2, 3 jaar. Dus we hebben het over een kleine 20 jaar geleden.
2: Ja, en ik was... Ik bleef thuis. Ik was thuisblijfvader.
0: Mm-hmm.
2: En dus de hele dag hem vermaken. En zeker ook met muziek. Ik had gewoon mijn muziek opstaan en hij vond het fantastisch.
0: Je zegt er zelfs bij, daar heb ik nu nog profijt van.
2: In de zin van, hij heeft mijn muzieksmaak grotendeels overgenomen. Niet helemaal, maar dit wel. Ruige punkmuziek, Nelly the Elephant.
0: Ja, van de Toydolls. En is dat dan zo, je zegt dat werkte bij de oudste, maar je hebt 4 kinderen, zeg je. Hoe is dat bij die andere 3 gegaan?
2: Heb ik het ook geprobeerd. Het is iets minder goed gelukt.
0: Oh jee.
2: Nee, mijn dochter, dus die kwam daarna. Die heeft ook zeker een alternatieve muzieksmaak ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb ik er nog 2, ik durf het bijna niet te noemen, maar die houden eerder van hardcore en house.
0: Moet ook kunnen. Het is geen Nelly the Elephant, maar moet ook kunnen.
2: Ja.
0: Maar in elk geval, bij die eerste 2 is de muzikale opvoeding naar jouw smaak dus helemaal gelukt. En die Nelly the Elephant, ik zou zeggen, schuif de stoelen aan de kant en dans door de woonkamer, want ik ga hem voor jullie draaien.
2: Oké, hartstikke bedankt.
1: De muzikale opvoeding.
3: 2 Bombay. A traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

ze zijn het helemaal eens met de opvoeding van medekikker Danny. Barney onder andere die zegt, Nelly is altijd een feestje. Dat is een goede opvoeding geweest. Zeker waar. Nelly the Elephant, de Toy Dolls hoorde je op Kink. Heb je ook iets om toe te voegen aan de muzikale opvoeding? Iets wat we alle kinderen van Nederland mee moeten geven? Laat het dan weten via de Kink-app. Zometeen hoor je de Red Hot Chili Peppers. Eerst Hick P. Dit is Nothing.

0: Ben je oké, Jim?
1: Nou, ik ben wel ontdaan.
0: Ja, je komt net best wel ontdaan binnen ook.
1: Ja, ik vind het wel heftig, ja.
0: Mocht je het gemist hebben, net ook in de headlines van 5:30... Paulien Cornelissen is overleden op 50-jarige leeftijd. Zij was schrijfster, cabaretière. Vooral ook jurylid uit Slimste. Programma wat jij bijvoorbeeld heel graag kijkt.
1: Ja, zeker.
0: Slimste mens.
1: Ja, maar ik vind vooral haar... haar altijd eigenzinnige blik op de wereld... is iets wat we langer... waar we hopen... Ja, klinkt zo kut dit. Maar waarvan je toch hoopt dat we daar langer van hadden kunnen genieten. En dan ga je toch ook wel weer stilstaan. Holy fuck, 50.
0: Jong, hè?
1: Dat is echt niet normaal. Ja. Echt, toen ik de pushmelding kreeg op mijn telefoon... toen was ik best wel ontdaan. En we zitten hier in een pan met andere bedrijven. En ik merkte ook een soort van dat het stil viel op de afdeling waar wij dan zitten. Zeg maar.
0: Nou, ik zag net ook inderdaad via de Kink-app al Helene die appte van... oh nee, Paulien Cornelissen overleden. Hoe kan dat nou?
1: Ja. Nou ja, kanker. Zo kan dat helaas.
0: Ja.
1: Maar ja, nee, dat is... Ik schrik daar gewoon van. Ik bedoel, zeker omdat ze nog met... ontzettend veel energie op dit moment. Ik ga er eventjes vanuit. Volgens mij is daar nog geen statement over naar buiten gebracht.
0: In de Slimste mens zelf, ja, het seizoen is gewoon al opgenomen.
1: Ja, dat is allemaal opgenomen. En ik ga er vanuit dat ze van tevoren waarschijnlijk... Nogmaals, ik weet helemaal niks. Maar ik ga er even vanuit dat zij wel van tevoren heeft gezegd... van, nou, mocht er iets gebeuren, zend het uit. Lijkt mij. Maar daar zit ze nog met zoveel energie. En soms merk je dat ze door de stemming van de dag heen aan het vechten is.
0: Ja.
1: Maar nog wat ik al zei, die eigenzinnige blik die ze heeft... en de manier hoe zij speelt met taal... want dat is ook daar is ze beroemd mee en bekend mee geworden. Heeft ze haar carrière van gemaakt. Dat is nog volop aanwezig. Ondanks dat haar ziekte op een hele fashionably manier te zien is... van het feit dat ze een hoedje of een mutsje draagt.
0: Ja, absoluut. Goed. Heb je zin om een spelletje te spelen überhaupt?
1: Nou ja, laten we inderdaad dan... Dit is altijd awkward voor onze radiomakers. Dat je altijd van het een naar het andere onderwerp
0: gaat. Ik kan ook gewoon zeggen, zometeen hoor je die muziek.
1: Nee, laten we dan even een spelletje doen om de... Een beetje luchtiger. Ja.
0: Het spel dat we spelen, dat heet Kingster. De vraag die ik daarbij aan jou stel, Jim... maar je kan thuis ook een gokje wagen. Is welk liedje is ouder? Je hoorde net de Red Hot Chili Peppers, Danny California. Jij begint zometeen met dit liedje.
1: Oh.

0: Ik ben benieuwd of je deze weet.
1: Ja, deze weet ik. Want dit zit wel een beetje in mijn... Nou, niet zozeer area of expertise, maar... Holiday komt van American Idiot, het album van Green Day. Dat is 2004. Danny California komt, als ik het goed heb, op... die staat op Stadium Arcadium. En dat is 2006. Dus dan zeg ik dat Green Day ouder is.
0: Ja, nou ja, strikt eromheen en klaar. Want het klopt allemaal wat je zegt. Zometeen Jim Voorwald met dus andere, onder andere Green Day. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopperdop, plopperdop, plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder €60.000. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije, omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. Kink. Alternative Rock
1: Radio. Jim Voorwald. Laten we deze avond met een Turbo Boost beginnen. En dat doen we door in te voegen op de Kink Spitstrook. Van welke plaat krijg je extra energie of gewoon weg wat positieve vibes? Geef die door via de Kink app, hoor je hem zometeen naar Green Day. Dit is Holiday.

0: En je weet maar nooit wie je tegenkomt. Tom Petty en de Heartbreakers. Je hoorde Face in the Crowd. Of Face in the Crowd. Hier de avond van Kink.
1: Kink Spitsstrook.
0: En elke maandag tot en met donderdag, als het 6 uur is geweest, dan is de Kink Spitsstrook open. Jawel, ik zie een groene pijl staan op de matrixborden. Dat betekent dat we met z'n allen kunnen gaan invoegen op die spitsstrook. En het fijne van die spitsstrook is, het maakt eigenlijk niet uit waar je bent of wat je aan het doen bent. Al sta je nu te koken, of ben je nu onderweg naar de sportschool op je fiets, of je bent even met de hond aan het wandelen, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Iedereen is van harte welkom om op de spitsstrook even lekker in te komen voegen, om de avond met een turbo boost te beginnen. Met z'n allen even een versnellingje omhoog. Soms dan kan je dat gewoon goed gebruiken. Ik wel in ieder geval. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. En die is ook al binnengekomen hoor, via de Kink. Daar ben ik hartstikke blij mee. Medekinkers die erbij zijn. Carlijn, die meldt zich aan bijvoorbeeld. Hallo Carlijn, goed dat je erbij bent. Ik zwaai even naar je. En ja hoor, ik doe er ook gewoon even naar je. Sven is er ook bij. Hallo Sven, goeie avond. Marcel is ook van de partij. Hallo, hallo. Ivo is er ook bij. Hallo Ivo, goeie avond. Erik, hallo Erik. Fijn dat je erbij bent. Marijke is er ook, hallo. En Nienke, die is ook aanwezig op de King Spitsrook. Ik haal je eventjes in. Ja. En die zegt, even alles van je af, heb bengen met Royal Blood, vraagteken. Dat vind ik een uitermate goed idee. Hier is 10 over 10.
1: Kink Spitsstrook.

Criminals. En Scooby Snacks. Ik krijg een appje van Roelof binnen via de Kink. Ik heb een berichtje. Die zegt, toeter ook naar mij, toeter ook naar mij. Nou, bij deze heb ik dat ook weer gedaan. Alsjeblieft, Roelof. En Erik, die zegt via de Kink, the show must go on, puntje, puntje, puntje. Ja, ik... Dat is inderdaad het geval, ja. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik vind het te gek dat je deze woensdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Daar waar de gitaren niet de uitzondering zijn, maar hier gewoon horen. Ja, gewoon de standaard zijn eigenlijk. Misschien heb je het net al gehoord, nog even in het programma van Stefan. Ik ben een beetje van slag. En dat komt door het nieuws omtrent Paulien Cornelissen. Schrijfster, cabaretière. Jurylid van De Slimste Mens. Overleden op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ja, ik vind dat gewoon ontzettend verdrietig. Ik mocht daar ik ken haar persoonlijk niet, moet ik er even bij zeggen. Maar ik mocht er in ieder geval ontzettend erg op de manier hoe zij met taal omging natuurlijk. Maar ook haar blik op de wereld, hoe zij dingen wist uit te leggen. Ik kon er altijd heel erg om lachen en vond het bij veel vlagen ook nog eens heel erg leerzaam. Dus ja, ik bedoel, dat ze gemist zal worden, dat staat voorop. Maar dan sta je dus ook nog eventjes stil bij 50 jaar. Ik bedoel, what the fuck, weet je wel? Ik vind dat gewoon heel heftig. Dus ja, ik ga er een beetje met een gekke sfeer in vanavond. Maar wat Erik dus nogmaals ook al zei via de Kink app, the show must go on. En dat is natuurlijk ook zo. Daarom, vanavond kies jij een van de Icon Essentials van Stone Temple Pilots. Een van de belangrijkste tracks die die band ooit heeft gemaakt. Vanavond op zoek naar het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Mocht er al eentje bij je te binnen schieten waarvan je denkt, dat is hem. Stuur die alvast door via de Kink app, dan noteer ik die alvast. En om 7:50, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is vandaag een track die eigenlijk nog helemaal niet uit is. Morgen dan verschijnt er nieuw werk van Ruben Carter. Dat is een band die op dit moment aan het toeren is met de Popronde. Het is een rondreizend festival. Zo ontzettend veel steden waar dat festival langs gaat. Je kan daar ook gewoon gratis heen. Er is helemaal niks voor te doen behalve te show-uppen. En ik denk dat dat ook mede een aanleiding is om een single uit te brengen. Morgen gaat dat dus gebeuren, maar vanavond hoor jij hem al, want zo zijn we nou eenmaal. Kink Alternative Rock Radio zometeen. Onder andere White Lies ook. En Matchbox 20 na The Killers.

Matchbox 20, Push, hoorde je hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink. En ja hoor, het is weer zover. Er zit weer een plaat vast in een oude spelcomputer. 8-bit hit, 8-bit hit. Ja, ik kan er ook gewoon niks aan doen, joh. Elke dag dan neem ik namelijk mijn videogame console neem ik mee naar de redactie van Kink. Vind ik leuk even een leveltje doen tussendoor. Ik bedoel, ik heb ook lunch, schijnt. In mijn pauze, dan speel ik af en toe een leveltje. Alleen die console die staat dus aangesloten op het grote Kink-netwerk, waardoor er dus ook af en toe een plaat in vast komt te zitten. Ik kan die platen wel uitjenken, alleen kan ik dan niet echt zo goed herkennen wat het nou is. Dus ik heb jouw hulp even nodig. Wat denk jij dat de 8-bit hit is? Laat het even weten via de Kink-app, dan help je me ook een handje. Dan hoor je namelijk zometeen gewoon zoals hij behoort te klinken hier op Kink. Dat lijkt me in ieder geval leuk.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
2: Welkoop.
3: Weet wat te doen.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
19: Kink. Dit is het station van Faith No More, Papa Roach en Jim Voorwald.
20: Vince, Camille, Pieter en Bram, jullie zijn de helden van vanavond. Jullie hebben het goed geraden. De 8-bit hit was inderdaad Metallica en The Unforgiven. Samuel die stuurt ook via de Kink-app. Mijn vrouw kon het niet raden. Ik heb het haar nog niet vergeven.

Violet Grawl en 595 hier op Kink. Dit is de avondshow. Goed dat je erbij bent. Nou ja, als je op je telefoon hebt gekeken vandaag of je kijkt op je kalender, dan zie je dat het vandaag 30 september is. Dat betekent dat het morgen dus 1 oktober is. En 1 oktober is een hele belangrijke datum, want dan gebeuren er 3 dingen. Het eerste is dat we Billie Joe Armstrong eindelijk wakker kunnen maken van Green Day. De tweede is dat de stembussen opengaan voor de Kink 1500. En het derde is, wat mij betreft, begint dan het Halloweenseizoen. En als ik ergens dol op ben, dan is dat wel het Halloweenseizoen. Niet zozeer omdat ik nou per se de allergrootste fan van horror ben of wat dan ook. Maar ik vind het gewoon leuk. Gewoon overal spookjes en vleermuisjes en nep spinnenwebben en, nou ja, soms ook echte spinnenwebben her en der. Dat vind ik dan weer wat minder. Maar gewoon die hele sfeer eromheen. Ik vind dat gewoon heel erg leuk, dat Halloween. Het is een beetje kitsch, maar dan op de leuke manier, vind ik althans. En vandaag kreeg ik echt van ontzettend veel vrienden een DM van: Jim, dit moet je checken. Want als je ook Halloween zegt, dan zeg je wat mij betreft ook een beetje, nou ja, het spookslot of nu de dans macabre. Er is dus een jongen in Oostrum, als ik het zo goed zeg, van 14 jaar. En die bouwt dus een mini-versie van de dans macabre in zijn achtertuin. Nou, dat vind ik dus helemaal te gek. Hè? Die vindt namelijk, dat is een ontzettend slimme gast. Die heeft al een heel ritssysteem gebouwd en zo. Nog niet met stoelen, maar de techniek die staat al. Vind ik echt ontzettend knap. En dan maakt dus een kleinere versie waar 6 mensen in passen. Ja, vind ik gewoon te gek. Nou is het wel zo dat de dans macabre, zeg maar, verbeteren, dat gaat niet. Een echte mini-versie ervan maken lijkt me sowieso ook ontzettend knap. Maar stel, Lars, je luistert nu mee, dan zou ik zeggen, doe dan 1 kleine verbetering. En doe dan ergens in je wachtrij of waar dan ook, doe dan even de plaat Dans Macabre van Ghost. Want als er iets ontbreekt nog in de daadwerkelijke attractie in de Efteling, dan is dat het. Nou, daarom hoor je hem zometeen hier op Kink. Ghost, Dans Macabre, naar Gorillaz.

Goedenavond, stervelingen. Ghost met Dans Macabre op jouw alternatieve rockradiozender. Zo zou Charlatan het dan ongeveer afkondigen. Dans Macabre van Ghost. Nu de nieuwe single van Leap.

De nieuwe single van Liep op Kink. Je hoorde Bloodlines hier in de avondshow. Zeg AI. Ja, ik bedoel, het is een veelbesproken onderwerp. En op sommige fronten ben ik er een beetje op tegen. Hè. Ik vind niet dat we creativiteit in de handen moeten schuiven van AI. Hoe noemen we dat? Agents of chatbots of modules, formules, whatever. Maar zo nu en dan heb ik ook wel een zwak voor dingen. En zo kwam ik laatst een account tegen op Instagram. En die combineert dan een artiest met een nummer die ze nooit gezongen hebben. Dus wat nou als artiest X liedje B doet, et cetera. Of een liedje Y, whatever. En zo kwam ik dus laatst iets tegen. Dat combineerde twee van mijn favoriete dingen uit de 90's. Namelijk Power Rangers en Oasis. Hoe zou het namelijk zijn geweest als Oasis de Power Rangers tune had gezongen? Nou ja.

0: voorstellen dat je zoiets hebt van... nou nee, hou het maar gewoon lekker bij de muziek van Oasis. Hoor je zometeen, whatever.
1: Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: 7 uur. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden.

met Nothing But Thieves en A Different Kind of Happiness. Nou, ik weet zeker dat liefhebbers van Nothing But Thieves, die zitten inderdaad in een soort vorm van extase. Want echt het enige wat ik over dat nieuwe album hoor, dat zijn

want dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Misschien ook wel een paar tracks van het album in de Kink Playlist of the Year dit jaar. Nou goed, dat zijn allemaal dingen. Of misschien wel in de Kink 1500. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat morgen de stembussen opengaan. Je weet het niet, hè. Je weet het niet. Oh, wel, jawel. Morgen gaan de stembussen open voor de Kink 1500.

0: Pak de zitzak. Of ga met je buik op de grond liggen. Kan natuurlijk ook. You do you, als je je er maar goed bij voelt. Veel nieuwe muziek te ontdekken vanavond. Waaronder de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is een plaat die nog helemaal niet uit is. Morgen dan verschijnt er nieuw werk van Ruben Carter. Dat is een band van Saul Rubinstein. Die naam zeg je misschien niet heel veel. Maar als ik zeg de drummer van Queen's Pleasure, dan denk je misschien, oké. Die jongen kan dus veel meer dan alleen maar drummen. Oh, nou, je zeker. Ontzettend creatieve gast is dat. Heeft eerder al dit jaar al een debuut-EP uitgebracht onder het project. Ruben Carter is op dit moment aan het toeren met de popronde. En morgen komt er dus een nieuwe single uit. Die hoor je vanavond al hier bij Kink. Maar voordat het zover is, heb ik eerst hulp nodig met iets anders. Jouw muzikale expertise.
1: Kink Icon Essentials. Stone Temple Pilots.
0: Want jij en de medekinkers bepalen de crème de la crème. Het belangrijkste werk van Stone Temple Pilots deze week. Aan het eind van de week hebben we dan een playlist. Of althans hebben jij en de medekinkers een playlist samengesteld waarvan je inderdaad kan zeggen, dit is de essentie van deze band. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we al twee fantastische tracks verzameld. Met natuurlijk hulp van jou. Ook een klein beetje hulp van mij, want elke avond geef ik jou een categorie. Afgelopen maandag begon de zoektocht naar het beste van het beste van Stone Temple Pilots. Toen met de categorie de beste meezinger en daar kwam Plush uit.

En het meest ondergewaardeerde nummer. Dat is Creep geworden. Oké, twee tracks hebben we dus al. Tijd voor nummer 3, de derde categorie. Dat is de track van Stone Temple Pilots met de beste, dan wel de mooiste teksten. Welke plaat is dat volgens jou? Wat is een regel van een Stone Temple Pilots plaat die je bij wijze van of misschien al op je arm hebt getatoeëerd staan? Wat is een regel die je raakt? Wat is volgens jou het nummer van Stone Temple Pilots met de beste teksten? Open de Kink-app, laat het me weten. Dan hoor je hem zometeen dus in de Kink Icon Essentials. Zometeen de band die deze week het 50-jarig bestaan viert. U2 With or Without You na Franz Ferdinand. Ja.

You Too, With or Without You. Later dit jaar komen ze met een gloednieuw album. Vieren het 50-jarig bestaan van de band. Ja, dat klinkt dat toch wel als heel lang geleden. Ja, is ook zo. 50 jaar is een lange tijd. Ondertussen, want ja, laat ik het zo zeggen, waar zouden we zijn zonder U2? Ja, ik bedoel, hè? Waar zouden Alternative Rock zijn zonder U2? Een soort alternatieve tijdlijn waar we nooit achter gaan komen. Misschien dat deze band ook wel nooit had bestaan. Magazines, die hebben namelijk een nieuwe single uitgebracht.

0: De nieuwe single van Magazines, Cowboy Sinatra. Ja, ik vind het wel catchy en lekker hoor. Kink, Icon Essentials. En deze week kiezen jij en de medekenkers de crème de la crème als het gaat om Stone Temple Pilots. Elke avond krijg je van mij een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink App. Ja, soms is het heel erg makkelijk. Alhoewel, het kiezen, dat is niet echt makkelijk. We hebben al een beste meezinger. Dat is Plush geworden. Gisteren werd het meest ondergewaardeerde nummer gekozen. Dat is Creep van Stone Temple Pilots dan. En vanavond gaat het om het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Een aantal mooie suggesties komen er binnen via de Kink App. Zo krijg ik hier Sour Girl binnen van Kevin onder andere. De plaat die gisteren werd uitgeroepen tot het meest ondergewaardeerde komt ook een paar keer binnen. Namelijk Creep van Stone Temple Pilots. Maar Noureddin, goedenavond. Jij hebt een andere track uitgekozen en die is ook vaak binnengekomen, moet ik zeggen. Welke track is volgens jou de plaat met de beste, dan wel de mooiste teksten en waarom?
1: Nee, ik wilde eigenlijk gaan voor Dead and Bloated, maar ik dacht, ja, laat het gewoon gezellig houden vanavond.
0: Fijn.
1: Dus nee, ik vind Wicked Garden vind ik een prachtige tekst. Omdat die aan de ene kant een beetje een gekke, sensuele tekst, maar tegelijkertijd is het echt iets voor als een kind dat door een hele gekke tuin aan het rennen is. Een beetje dat gevoel kreeg ik erbij. Dus dat vond ik wel mooi. Kink, Icon Essentials, Stone Temple Pilots.

0: Wicked Garden is een van de meest essentiële tracks. Volgens jou en de medekinker, in dit geval het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van de band. Morgen de laatste categorie in de Kink Icon Essentials for Stone Temple Pilots. Morgen gaat het simpelweg om de beste track ooit. En wat dat gaat worden, nou ja, dat zien we dus morgen wel. Of dat hoor je morgen. Zometeen hier in de avondshow. Onder andere een Daily Drop primeur. En ook de nieuwe single van The Pretty Reckless komt eraan. Sorry. Na David Bowie, Rebel Rebel, over een paar minuten. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook.
7: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

project van de drummer van Queen's Pleasure. Ja, de eerste EP van Ruben Carter in ieder geval. Daar stond deze lekkere Unentertained op. Morgen dan verschijnt er een nieuwe single. Maar vanavond ben jij een van de eerste die het al hoort. Zometeen de Daily Drop Primer, de nieuwe single van Ruben Carter. Eerst Coldplay. Dit is Talk in de avondshow.

Nou, laten we inderdaad even praten over gloedje nieuwe muziek. Daily Drop. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Want dan hoor je dus de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En vanavond is dat niet per se de belangrijkste release van de dag, maar een release die nog moet komen. Morgen dan verschijnt namelijk de nieuwe single van Ruben Carter. Dat is het nieuwe project van de drummer van Queen's Pleasure. Zit al een hele tijd met ontzettend veel songs en ideeën in zijn kop. Die is hij eigenlijk daaraan begonnen om dat los te laten in de wereld met een debuut-EP. Nou, bij één EP blijft het natuurlijk niet. En daarom is er nu al nieuwe muziek. Nieuwe muziek die de band ongetwijfeld meeneemt naar de popronde. Want daar zijn ze op dit moment mee bezig met dat rondreizende festival. Morgen staan ze bijvoorbeeld in Tilburg. Vrijdag dan zijn ze te vinden in Eindhoven, de Jekste. Dus mocht je daar ook toevallig zijn, nou, dan zou dat een goede tip zijn om ze even te checken. Morgen dan verschijnt er dus ook een nieuwe single. Die heet On My Knees. En jij bent nu één van de eerste die het hoort. Want hier is die, de nieuwe van Ruben Carter. Voor het eerst op de radio

voor het eerst te horen buiten de studio van Rubin Carter. De nieuwe single On My Knees. Die hoorde zojuist als Daily Drop primeur. En nu ben ik heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wat vind je ervan? Wat vind je van het nieuwe werk van Rubin Carter, wat morgen dus pas verschijnt? Laat het weten via de Kink app. Wil je het vaker horen op Kink of niet? Nirvana nu

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: On My Knees, zo heette de nieuwe single van deze band die dit jaar nog een debuut-EP heeft gemaakt. Of heeft uitgebracht, moet ik dan zeggen. Dat er meer werk aan komt, dat lijkt me vrijwel duidelijk. On My Knees verschijnt dus morgen. Je hoorde hem zojuist al als Daily Drop. Primeur. En ik zie dat de reacties in de Kinkcap ontzettend leuk zijn. Patrick die zegt bijvoorbeeld, damn, wat een leuk nummer. Laat maar vaker horen. Ook Olivier is enthousiast, die zegt, ja hoor, leuk. Ivo die vindt het ook een heel erg leuk, fantastisch nummer. Ik merk ook dat leuk is een beetje het sleutelwoord hier. Taco die zegt, lekker nummer van Ruben Carter. Toffe oorworm, soepel. En Ruben die zegt, hoi, mijn naam is Ruben. En ik vind het nummer van een andere Ruben hartstikke leuk. Ja, het is dus Ruben Carter, ja, met een I. Ja, het is een beetje verwarrend allemaal. Maar ook het sleutelwoord hier dus weer leuk dus. Dus hij wordt goed ontvangen, de nieuwe single van Ruben Carter. On My Knees verschijnt dus morgen. En je kan ze deze week en alle andere weken nog zien in de Pop

0: Cage the Elephant, Beaches in Tennessee en de avondshow van Kink. Met zometeen na het ANP nieuws van 8 uur. Onder andere Evanescence en echt gewoon lekker feesten. Want de Volan Boys komen eraan.
1: Kink. Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Oh. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden.
6: Kink.

0: Excited hier op Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim, dit is de avondshow, hallo. En ik heb zo ontzettend veel zin in aanstaande vrijdag. Waarom is dat? Nou Jim, het is bijna weekend.
1: Ja, nee, oké.
0: Die snap ik. Nee, maar aanstaande vrijdag, dan kicken de Wodan Boys hun najaarstour af. En dat doen ze in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Den Haag is de stad waar de Wodan Boys vandaan komen. Dat laten ze vaak genoeg blijken. Ook de rockroots uit Den Haag die zijn overduidelijk te horen bij de Wodan Boys. En dat concert dat is trouwens helemaal gratis. Het is een beetje een first come, first serve idee. Dus als je daarbij wil zijn, zorg er dan voor dat als je in de buurt bent van Den Haag, als je daar op tijd kan komen, dat je er dan vroeg bij bent. Mocht dat nou niet helemaal lukken, of mocht je gegarandeerd zijn op een plekje, of gegarandeerd willen zijn op een plekje helemaal vooraan, Kink gaat dat voor je fixen. Hoe dat allemaal werkt, dat hoor je aanstaande vrijdag dus ook. Overigens zitten mijzelf en Isabel dan vrijdagmiddag ook in de Zwarte Ruiter om daar met de Wodan Boys te kletsen over ja, hoe het met ze gaat, hoe het zit met dat tweede album en ook ja, toch wel een beetje ook het vertrek van Timo, de bassist, bij de band. Maar goed, dat wordt sowieso. Het is altijd al gezellig op vrijdagmiddag met Isabel. Maar dan ook nog eens met de Wodan Boys erbij. Nou, ik garandeer bij deze gezellige chaos in ieder geval. Dus verhoog je erop. De Wodan Boys dus aanstaande vrijdag in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Hallo, dit is dus nogmaals de avondshow van Kink. Zometeen de gloednieuwe single van Churches. Het duistere Roses hoor je zometeen na Supergrass. Dit is Pumping on Your Stereo.

0: Start. Start.
1: Nee, er is niks mis Start. Met je DHB Plus signaal. Start. Of met je kink-app. Zo eindigt gewoon de nieuwe single van Churches. Roses heet het, komt op het vijfde album te staan van dit fantastische Schotse drietal. Ik ben heel erg benieuwd naar de rest ook. We hebben er lang moeten wachten, namelijk 5 jaar. Het is alsof ze bijna iets met die V doen, die Romeinse V. Kink Alternative Rock Radio met Turnstile zometeen en ook Florence Road. Na Van Halen, dit is Running With The Devil.

0: grootste nachtmerrie van elke band is wanneer je teruggaat naar je tourbus en je komt erachter dat alles wat erin lag gejat is. Ja, dat is echt wel even schrikken. Dat is dus met Florence Road gebeurd. Je hoorde ze zojuist met 7563. Maar Eddie Vedder die zei, weet je wat, leen mijn gitaren en ik bel wel wat mensen op. En nu hebben allerlei partijen ervoor gezorgd dat Florence Road gewoon weer een volledige backline heeft. Zo heet dat dan, zeg maar, alle instrumenten die ze nodig hebben om op te treden. En kunnen ze gelukkig gewoon weer doorgaan met waar ze ontzettend goed in zijn. En dat is dus optreden. Florence Road hier op Kink. Dit is de avondshow met zometeen een hoogtepunt van de Kink Live Bunker. Want als je de studio van Kink uitloopt en gaat nog een verdieping naar beneden, dan kom je in de Kink Live Bunker terecht. Daar waar regelmatig artiesten optreden. Die opnames hebben we natuurlijk gewoon nog. En we doen dan even een soort live viering van het nieuwe album van Triggerfinger. Maar ook muziek van Weezer en The National komt eraan.
1: Kink.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
2: Hey, dit is het.
3: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: King. Dit is het station van Boy.

0: Fake Empire van The National hier op Kink Alternative Rock Radio.
1: Eerder in de Kink Live Bunker.
0: Als je een verdieping naar beneden gaat ten opzichte van de studio waar ik op dit moment in sta, loop je de Kink Studio uit, ga je nog een trap naar beneden. Dan kom je terecht in de Kink Live Bunker. Daar waar artiesten, dan wel bands, regelmatig langskomen om hun kunsten te vertonen. Die sessies die kan je allemaal terugvinden via kink.nl/livebunker, dan wel de Kink app. Ik vind het ook wel leuk om zo nu en dan in zo'n live sessie nog wat extra shine te geven. Gewoon omdat er wat te vieren valt. Of gewoon omdat het ook mooi is om nog een keer te laten horen. In dit geval valt er wat te vieren en is het tof om het aan je te laten horen. Triggerfinger is namelijk met een nieuw album gekomen. Tarmac, zo heet dat althans, zo zeggen ze het zelf. Lang op moeten wachten op een nieuw album van Triggerfinger heeft natuurlijk ook te maken met het overlijden van de bassist die daarvoor al uit de band was gestapt. Maar alsnog, dat allemaal grote veranderingen, muzikale veranderingen. Nou, het heeft Ruben Blok en Mario Goossens er niet van weerhouden om een fantastisch album af te leveren om de hele festivalzomer plat te spelen. En dat eigenlijk ook te doen met de Kink Live Bunker. Stonden ze een aantal maanden geleden, hebben ze het dak eraf gespeeld. En dat deden ze met deze fantastische single van dat album. Dit is Stars, live vanaf de Kink Live Bunker. Hier is Triggerfinger.

Triggerfinger vanaf de Kink Live Bunker. Je hoort het ontzettend krachtige Stars. Zojuist hier in de avondshow van Kink. Mocht je nou meer van deze live sessie willen checken, dan kan dat via kink.nl/livebunker of via de Kink app uiteraard. Volgende week dan is hier een band te gast weer in de Kink Live Bunker. Dan is Bertha Yu hier. Ontzettend veel zin in. Je kan ze kennen van 5 Year Plan en ook een ontzettend energieke rocktrack genaamd Dutch House Party, is onlangs nog in de Daily Drop gehad. Dus iets om je op te verheugen alvast. Zometeen hier op Kink. De beste plaat van 2025, volgens jou en de medekinkers, van Youngblood.

0: jaar. Youngblood en het lange, maar alsnog ontzettend goede Hello Heaven Hello hier op Kink. Misschien dat deze plaat wel een mooie plek verdient in de playlist of the year van dit jaar. De nieuwe single van Kingfisher is de Kink XL van deze week. Dit is How Lonely.
1: Kink.

0: is de nieuwe van Kingfisher. How Lonely hoorde je zojuist. Hey, het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avond zo erop zit. Morgen dan ben ik er weer met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Morgen verschijnt er een nieuwe single van Kink Future Icon Bleach 93. Ontzettend benieuwd naar, hopelijk jij ook. En mocht je morgenochtend nou in de buurt zijn van of langs Utrecht Centraal moeten, het treinstation, joh, no shit Sherlock, maar ja, daar. Kom dan even gedag zeggen tegen Michiel Veenstra, want die staat daar namelijk. Je kan daar jouw stem achterlaten als het gaat om de Kink 1500. Morgen gaan de stembussen open. En als je daar dus langskomt, dan krijg je ook een leuke Kinkprijs mee. Komt helemaal goed. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Morgen op Utrecht Centraal en anders op de radio. Want morgen gaat het dus gebeuren. Dan gaat het beginnen. Rocktober met de opening van de stembussen van de Kink 1500. Maar voordat het zover is, hoor je zo meteen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere de nieuwe single van De Staat. Maar ook Alice in Chains en Simple Minds. Ik wens je een hele mooie avond. Doedeloe.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden, dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: vrijdagcorvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.
12: Kink. Kink. So who's that girl there?

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Alternative Rock Radio. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Kink.